0: FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

Answer the question.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het Planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW... Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
2: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde, die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
1: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

Stel dat ik hier vanavond zou vertrekken zonder haar. De spook zit 7 dagen in mijn mind. Dan gaan alle gesprekken al die dagen over haar. Dan ben ik op een missie all the time.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
3: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
2: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu ochtendgloren. Non-stop muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
2: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
1: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
3: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
1: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox, een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie, een Philips volautomatische koffie-espresso-machine en een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort, Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater, Pompstation Herman Tuls, Café Het Hemeltje,
5: Woonsmarkt in Linschoten en Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
5: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Ochtendgloren. Non-stop muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
4: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Ochtendgloren. Non-stop muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro. En de superronde speel je mee voor 3 euro.
4: Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
5: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
6: Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. Volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaarten in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. 3 kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading AZOB hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen, om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
3: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in een huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
4: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu op de Hollandse Tour.
4: Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

Je wist nog niet hoe dingen kunnen lopen. Je wist nog niet hoe levens kunnen gaan. Dat alles kwijt kan raken. Dat tijd is om te maken. En niet om zomaar naast te blijven staan. Maar jij bleef op je zekerheden wachten.

zou wel een heleboel veranderen. Dan was je toch je geld in één klap kwijt. Maar je kan wel blijven dromen, het zal er nooit van komen. Want jij hebt geen talent voor openheid. Want jij wilt graag een goede indruk maken.

0: Prince d'or. Donc, est-ce que vous êtes
1: Qui voilà?
2: En hij is op tijd.
3: Amai, zingen zo chic.
4: PDP in the house.
1: Oh my god.
5: Man. James Bond, het arrivé.
6: Jullie zitten aan een drank.
4: Het is uw feestavond, hè, man. We vieren nu, hè.
3: Zeg.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Mariet Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden en vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
0: Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland. Download nu.

0: de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Mariet Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO de koepel van de omroepen bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
4: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd.

0: geïnformeerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avro Tros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro. En de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl. Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws. Van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper

0: is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageren door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd.

0: Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro. En de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu de Music Shuffle. Van hardrock tot disco en van blues tot Nederlandstalig. Kortom, een gevarieerd muziekprogramma. Presentatie Rob den Hartog en Kees van Hattem.

0: verretje zetten.
1: Ja. Ik ken er niet bij.
0: Ik hoor mezelf hier. Hoe ken dat?
1: Oh. Hoe ken dat?
0: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Je zit in de verkeerde.
0: Ja, nee, ik zit wel in de goeie. Maar ik krijg allemaal opdrachten erbij sinds we een gast hebben.
1: We hebben een gast tussen ons in zitten, dus ik kan er niet bij.
0: Nee.
1: Nou is het niet zo heel erg breed, zo is het niet hoor. Want jouw dochter is er.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik ben even overgestapt, ik ga beter.
1: Oké.
0: Even een ander poortje genomen.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: En die vond gelijk al het eerste nummer helemaal niks, dus dat schiet wel lekker op.
1: Nee, daarom. We hebben net zo'n heel lijstje hebben we nog vol staan.
0: Ja, daarom. We kunnen nog wel even vooruit hoor.
1: Zeker te weten.
0: Hey, vorige week waren we mooie spullen. Vorige week waren we er niet.
1: Nee, dat klopt.
0: Was jouw schuld.
1: Ja, was mijn schuld.
0: Ja,
1: want jij moest naar school.
0: Ja, jij had vakantie.
1: En ik had vakantie, dus...
0: Ja, dat kan je wel eens hebben. En afgelopen zaterdag geweest vissen weer, hè?
1: Afgelopen zaterdag koppelwedstrijd gehad.
0: Twee zeeltjes gevangen.
1: Twee prachtige kuipers gevangen, maar nog maar alleen maar vierde geworden. Maar nee, het was weer een heerlijke dag, echt waar, zeker te weten.
0: Ja, qua weer rijdt het aardig goed.
1: Het was geweldig, absoluut. Samen met Dennis gezeten, dus... Nee, het was weer supergezellig, absoluut.
0: Nou, helemaal leuk.
1: En we hopen dat we in oktober nog een dagje kennen, hè? Want... Als het weer wordt. En dan is het gebeurd. Dan is het gebeurd. Want als je de winter in gaat, hoef je niet meer te gaan vissen.
0: Nee, dan gaan ze plat op de bodem liggen. Ja. Maar niet meer op karpen.
1: Nee. Ja, en ome Kees blijft dan ook lekker in zijn bedje liggen. Want ik ga niet in de kozen.
0: Niet?
1: Nee, dat begint niet. Als ik ergens een ekel aan heb.
0: Dan is dat koud.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, dat weet ik wel.
1: Hey, waar gaan we mee beginnen, Jochie?
0: Nou, ik dacht gewoon eens even lekker gelijk goed van start te gaan met Guns N' Roses.
1: Ik zeg, start er maar in hoor.
0: You could be mine.

0: dan moet jij die laten zakken.
1: Dan moet ik die even laten zakken, want anders dan horen ze ons niet. Jij moet de mensen even uitleggen waarom je dit wilde horen.
2: Nou ja, dat wil ik. Ja, weet je, sommige dingen komen ineens op en dan denk je, oh, laat ik die er eens inzetten.
1: Nee, maar het is leuk. Het is leuk om het weer eens te horen.
2: Ja,
1: absoluut,
2: en
1: zeker
2: nou ben ik er weer voor 10 jaar vanaf.
1: Volgende week trui.
2: En misschien de rest ook wel, dat weet ik niet. Nee. Dat was Racy met Some Girls. En ja, dat is denk ik 45, 50 jaar oud.
1: Ja, zeker.
2: Maar gewoon lekker.
1: Ja, zeker. En de uitstraling van Mutt en dat soort geweldig. Ja,
2: ze zitten er wel een beetje. Dat idee zit er wel een beetje achter.
1: Ja, dus ik vond het erg leuk. Het leuk om hem weer eens te horen.
2: Ja, toch?
1: Daarvoor Diesel.
2: So Solid Summer Night.
1: Ben blij dat jij het uitspreekt.
2: Ja, anders is het een bekkenbreker.
1: Dat bedoel ik.
2: En dan You Could Be Mine van Guns N' Roses.
1: Ja, en even voor de helderheid, we hebben geen Kees Classic.
2: Nee, dat begreep ik.
1: Afgelopen zaterdag hadden we geen uitzending, dus volgende week weer.
2: En ik moet het op wat meer op een radiotoon zeggen bij de volgende plaat, denk ik.
1: Ja, denk het wel.
2: Ja, denk het wel. Want ik krijg helemaal advies hier, hoor.
1: Ja.
2: Maar Angel Eyes.
1: Angel Eyes.
2: Maar dat is niet van... van what?
1: Nee. Dit is van de Jeff Healy Band.
2: Ja. En jij vond het al knap dat die man dat kan zien.
1: Dat hij over Angel Eyes durft te zingen, vind ik al knap. Want de man was zelf blind. Dus,
2: stekenblind.
1: En hij speelde dus ook gitaar op zijn schoot. Hè? Dus dat was wel heel bijzonder. Een hele bijzondere artiest, absoluut.
2: En als je hem een keer bezig wil zien, dan moet je eigenlijk de oude versie Roadhouse kijken. Ze hebben hem nagemaakt,
1: juist.
2: Daar is geen reet aan. Maar de oude versie uit de jaren 90.
1: Ja, daar speelt hij zelf in mee. Ja, hij is niet oud geworden overigens, want hij is overleden. Dus, maar we gaan hem wel lekker draaien.
2: En zo is het. De Jeff Healy Band.

0: Ja. Ik denk, gooi dat schuif gelijk maar open.
1: Ja, goed. En je denkt, gooi meteen maar
0: gelijk
1: open.
0: Alle
1: ja, ik moest nog even een hoesje doen.
0: Ja, maar dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Normaal voel je dat zelf wel aan, maar dat kan ik nou niet zeggen.
1: Nee. Jij dus, voelt mij niet aan.
0: Je had de kuchknop niet ingedrukt.
1: Nee, dat is waar. Hé, Sonne van Ramstein.
0: Ja, speciaal voor Bets, denk
1: ik. Ja, ik denk, laten we die maar speciaal voor Bets draaien. Nou, het is wel een rustig nummer.
0: Eens. En, toch? Ja, zeker, helemaal klopt. En daarvoor hadden we de Jeff Healy Band.
1: Ja, en wij hebben vandaag gekeken hoe oud hij werd geworden. En, hij was begin 40.
0: Ja.
1: En hij is aan kanker overleden.
0: Dus zonde, ja. Hè, zo'n
1: artiest. Ja, het is zeker te weten.
0: Maar ja, het is niet anders.
1: Hé, we gaan lekker door met Eddie verder.
0: Ja. En een hele harde zon. We blijven in de zon.
1: We blijven in de zon, zo is het.
0: En die gaan we lekker draaien.

0: En dan zit het eerste uur er alweer op.
1: Ja, het is omgevlogen weer.
0: Dat kan je wel stellen. Wat wel een leuk rijtje, als ik even mag zeggen.
1: Jazeker. Ja, ga jij zo noemen?
0: Nou ja, dat wil ik best doen hoor. Na Hard Sun van Eddie Vedder gingen we met Mr. Brightside van de Killers.
1: Ja, heerlijk nummer.
0: Heel lekker. Ja. En dat zeg ik dan ook altijd denken aan die ene die ermee opkwam altijd met dat darten. Gaat dat hele publiek uit zijn pan.
1: Ja.
0: Dat is geweldig. En daarna hebben we natuurlijk van Linkin Park die Emptiness Machine gedraaid. En dat zijn allemaal best mooie nummers die je in een top 100 zou kunnen stoppen.
1: Die zou je inderdaad wel in de top 100 kunnen stoppen. En even, nou we het er toch over hebben, het is nog geen oktober, maar de mensen kunnen wel alvast weer nadenken over de lijstjes voor de top 100. 19 december gaan we die uitzenden.
0: We gaan daar binnenkort wel een dikke promo weer voor maken.
1: Ja, zeker te weten. Nou en of. Gaan we zeker doen.
0: Dus, maar we gaan nog even één nummer draaien voor natuurlijk dat we naar het reclame en het nieuws gaan. En daarna weer terug zijn met de Beatles.
1: Ja.
0: En welke gaat het worden, Kees?
1: Ja, zeg jij het maar.
0: Ja, zullen we dan toch maar voor Cheap Trick gaan?
1: Laten we dat maar doen.
0: If You Want My Love van Cheap Trick.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws. Van 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
4: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
3: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
5: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we te keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
3: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
7: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox, een Rowenta robotstofzuiger?

0: koffiezetter met dwelfunctie, een Philips volautomatische koffie-espresso-machine en een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu de Music Shuffle. Van hardrock tot disco en van blues tot Nederlandstalig. Kortom, een gevarieerd muziekprogramma. Presentatie Rob den Hartog en Kees van Hattem.

0: We zoeken nog wel een keer de goeie, hoor.
1: En we zoeken nog een keer de goeie, ja. Day Tripper was dit. Dit was de Songwriting and Work Tape. En dat hoor je ook wel.
0: Ja, dat is eigenlijk nog de bouwplaats van een nummer, hè, zou ik maar zeggen.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Waarom zetten ze dat op Spotify?
1: Ja, dat hebben ze ook op het album gezet, dus vandaar.
0: Ja, en de Asma verkoopt.
1: Ja, Asma verkoopt, zo is het
0: al. Dat zal wel even.
1: Ja.
0: Hey, de dubbelshuffle is al bezig, joh.
1: Jongen toch. Op, zo. Ja. En die gaan we nu meteen maar doen, hè?
0: Ja, die gaan we doen. En dat is een lekkere, vind ik, deze week.
1: Ja, ik vind dat je wat lekkers uitgezocht hebt.
0: Ja.
1: Ja.
0: En
1: het hoort niet bij ons, denk ik. Men associeert dat niet met wat wij mooi vinden, denk ik.
0: Nou, weet ik niet. Ja, nee, we hebben het nog nooit gedraaid, volgens mij.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nee. Maar ik vind haar een geweldige artiest, want we hebben het over haar.
0: Ja.
1: Ik vind haar echt heel geweldig. Echt
0: en waar. Haar naam komt van een nummer van Queen, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dan noem ik het nummer Radio Gaga. Ja. Nou, dan weet iedereen natuurlijk dat we Lady Gaga gaan draaien.
1: Zo is het.
0: En die hebben hartstikke leuke muziek gedraaid. Dus waarom niet, hè, zeggen we dan maar.
1: Ja.
0: Dus, want we hebben tenslotte een gevarieerd muziekprogramma.
1: Juist zo is het. En we gaan beginnen met Always Remember Us This Way.
0: Ja, en daarna volgens mij haar eerste hit, Poker Face.
1: Inderdaad. Ik zeg, start maar lekker in, hoor.
0: Dan gaan we dat doen.

0: Ik moet ook nog wat doen. Ja, ja, ik vergeet het iedere keer. Ja.
1: Ik denk, nou zit ik hier, hoef ik niks te doen. Moet ik toch nog van alles
0: doen. Moet ik toch nog van alles doen.
1: Tjonge, Manfred Mann. En niet zijn Earthband.
0: Nee. Het is Manfred Mann.
1: En Dua Didi. Een hele bekende nummer waar we het net over... Stripes heette die film.
0: Ja,
1: met Bill Murray. Daar hebben ze dit stukje nog een keer eventjes fijn uitgevoerd op een plein.
0: Geweldig.
1: Hele oude film, maar wel leuk.
0: Ja, absoluut.
1: En daarvoor hadden we natuurlijk de dubbelshuffle van deze week. Lady Gaga. En die was zo mij goed ontvangen.
0: Ja. Dus lekker, ook lekkere nummers.
1: Ja.
0: En je dochter zat lekker mee te zingen.
1: Ja, dus. Precies. Die kent ze allemaal uit het hoofd.
0: En daar gaan we nu een verzoekje voor draaien.
1: Ja, naar de Woman in the Mirror.
0: Ja.
1: Of niet?
0: Moet je hem zelf aankondigen dan?
2: Man in the Mirror van Michael Jackson.

0: En dat was Sophie B. Hawkins. En damn, I wish I was your lover.
1: Ja, en daarvoor Fantasy van Earth, Wind & Fire.
0: Hoe verzin je het?
1: Echt geweldig.
0: Dat je dat erin zet.
1: Ja, ik vind het geweldig.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Ja, echt wel.
0: Ze hebben nog één goeie, vind ik.
1: Ja.
0: Ja, dat is van deze maand.
1: Oké, okay, ja, dat is september, ja.
0: En dan moet je wel ophouden. Met,
1: ja, dan ben je wel... dan ben je, ja, ik vind ze geweldig, maar dan is het klaar.
0: Ja, jou, ik ben niet zo van de disco en de soul. En dat, dit is nog wel een beetje poppy, zeg maar. Dat kan ik een soort hebben.
1: Ja.
0: Maar als het te veel soul en te veel disco wordt, dan plug ik uit.
1: Dan haak jij even af.
0: Precies. Ja. Ik hou meer van die nummers, van die verhalenvertellers. Weet je, daar hou ik van. Ja, zoals Billy Joel bijvoorbeeld.
1: Juist hem.
0: Nou, ik wil geen brug slaan, maar we hebben weer een geweldige longverse in, al zeg ik het zelf.
1: Ja, absoluut. Zeker te weten.
0: En we hebben hem al een keer mogen draaien en we gaan het gewoon lekker nog een keer doen. Omdat dit gewoon een van onze favorieten is.
1: Ja, absoluut.
0: En dat wil zeggen Billy Joel en Scenes from an Italian Restaurant.

0: Ja, je kent hem.
1: Yeah.
0: Je kent hem.
1: Ik zal hem even wat zachter zetten.
0: Ja, ja. Want ik hoor zoveel herrie.
1: Ja. Ja, ik word wat ouder, dus ik hoor iets minder.
0: Oh, is dat het? Is dat het? Maar Billy Joel heb je wel gehoord?
1: Die heb ik gehoord, absoluut zeker te weten. Die geweldig
0: was,
1: nummer.
0: Die was lekker 7 minuten, ja. 35 lang en ja, heerlijk genieten.
1: Ja, en het is gewoon een complete film wat je voor je af ziet spelen.
0: Ja, toch?
1: Ja,
0: ja, vind ik wel.
1: Geweldige verhalen vertellen.
0: En daarna we lekker The Everly Brothers en Temptation. We zitten wel in de oude sfeer.
1: We zitten in de oude sfeer, want dit kon wel eens eind 50 jaren zijn.
0: Dus
1: waarschijnlijk al ouder als dat ik ben.
0: Laten we nou maar 40 jaar vooruit gaan dan.
1: Laten we dat maar doen.
0: Want volgens mij is... Ja, dit is nou niet helemaal. Dit is begin 90. Volgens mij 91 even uit mijn hoofd. De Black Album van Metallica. En daar stond een geweldig nummer op. En dat heet Enter Sandman. En die gaan we lekker draaien.
1: Dat vind ik ook.

0: Nou, ken jij dat?
1: Magic?
0: Magic?
1: Ja, ik ken wel een beetje, ik ken wel een beetje Magic.
0: Ja?
1: Ja.
0: En jij kreeg vroeger ook zo'n goocheldoos.
1: Fred Kaps.
0: Ik wou net zeggen, zo'n goocheldoos met zo'n stokje die je dan doorbreekt.
1: Juist, ja.
0: En dan, wat kon jij en mag je?
1: Och, wat was ik magisch.
0: Ik zie je wel staan zo met jouw hoedje tussen de deuren.
1: Tussen de schuifdeuren.
0: Tussen de schuifdeuren.
1: Ja, zo is het.
0: Ja, nou ja.
1: Hey, we zijn wel aan het laatste nummer toegekomen.
0: Ja, bijna wel.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat klopt, ja. Er zijn alweer 2 uurtjes voorbij en dan gaan we het ons weer opmaken voor de week daarna. Hè?
1: Dus zeker te weten, volgende week zijn we er gewoon lekker weer.
0: Absoluut.
1: Zo net nog even Amerika gedraaid en nu gaan we eruit met Creedence Clearwater Revival.
0: En Fortunate Son.
1: Ga je hem instetten?
0: Ja, en ik zeg doei doei.
1: Tot volgende week.
0: Doei doei.
1: Hoi hoi.

0: verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
3: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
2: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine en een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort, Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater, Pompstation Herman Tuls, Café Het Hemeltje, Boonsmarkt in Linschoten en Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee.
5: Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio

Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Anouk's Platenhoek. Een programma vol lekkere gitaren en snelle drums. Presentatie Anouk den Hartog.

0: Android-toestellen. Download de app van Radiostad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radiostad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
2: Radiostad Montfort.
1: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
4: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
3: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+.

thuis, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Met nu Anouk's Platenhoek. Een programma vol lekkere gitaren en snelle drums. Presentatie Anouk den Hartog.

0: opgenomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
1: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
0: En weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu... Non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege

0: wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.